0: Hé, hey Joppe, blijf je nou? Hoe zou het doorstaan dat? Want die disjockeys moeten hun mond houden.
1: Nee, maar we krijgen nu zo'n leuke, waar jij de tekst hebt geschreven.
0: Oh ja, Edwin Rutte, dat was, later werd hij, hoe heet dat ook alweer? Willem, de film van Willem werd hij, hè? Edwin Rutte was een echt een bekakt Amsterdams gozertje.
1: Yes,
0: dat jazzbandje. Maar hij raakte op het MMP-label, maar ook op verscheen Siska Peters, haar eerste plaatje. En Max Wojcicki Junior, heb je die? Je bent er niet gelukkig met een mooie. Heb ik ook de tekst van gemaakt.
2: Ja.
0: Heb je die ook?
2: Ja.
0: Oh, dan gaan we die zo ook nog zeggen. Nou, vlug Edwin Rutte dan maar. Heb ik de tekst van gemaakt? Een liedje van G. Petty ook nog.